Yeah, Carl Perkins en Put Your Cat Clothes On. Zijn label Rockabilly. Einde stunde Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, we vangen uit aan met Rhythm and Blues en een R&B jiver met de Hey Jackson Quintet met 16 inch dressed in jeans. Rock around the juke machine, here we go!

Yeah, driving around and cruising around, but don't treat me this way. The Sure Shots waren das. Of een 33-10-inch of Tail Records. Writer Gage met Terry White. Met een fantastische cover van de Wanda Jackson classic. Mean Mean Man. Rock around.

That's it, zo heet als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over in bekend. Er kwam angeblich aus Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-eindspelingen worden dan maar sneller in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem zelden rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

Put the nickel in the jukebox and let's rock all night and day. Dat is wel Willie Gutten met Put the nickel in the jukebox. Eingespeeld damals in Louisiana. We blijven nog een klein beetje in Louisiana. Met Bobby Charles. En Bobby Charles had damals in die 50 jaren dat is originaal van See You Later Alligator en A Million Seller voor Bill Haley en The Comets. Maar dat is eerste originaal Kim Thuis, 1955, Bobby Charles en See You Later Alligator.

Have That Style, Dashwar. Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem. Van See You Later, Alligator. Natuurlijk aan meeste bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet kans ongewoonlijk, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop rhythm and blues scene. Vince Criare, Jesse Belvin en de Space Riders aanwezig hier met My Satellite.

0: baby wouldn't let me. That lover wouldn't let me go. That baby hopped, no, no, no. That baby wouldn't let me stand. She took away all the man. That lover wouldn't let me sing.
1: Fabulous Carl Perkins met Her Love, Rubberduff. Want vorig jaar hebben we van Carl Perkins ook gespeeld Caledonia en Original van Louis Jordan en de Stephanie Five. Beide songs van Carl Perkins worden normaal in die funse jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of dat is Sun Label. Oké, okay. Van Sun Label Rockabilly gaan we jetzt richting de Revival, Engelse Revival Rockabilly. En de 70er, aanvang 80er jaren met Deltas en Honey Babe.

Stop Bop and Go. Dat is waar Rick Brown, de Mambo Baby. Of Atlantic Records. 1954 en vorig hebben we ook Pretty Boy gespeeld. Een pseudoniemname voor Don Convey. Een bekende rhythm and blues artiest al in die fancy jaren. Maar dat is waar. Zijn de eerste platen met Bip Bop Bip Oog of Atlantic Records, 1957. Jede Woche, 50s, Rhythm and Blues, Jive, Hillbilly en Rockabilly. Over die vrije Oostenrijkse rondfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké, we rocken boppen soms stolen gemiddeld weiter met Larry Doubt en de Rackatoons. Met Blueswinging Mama, Rockabilly, Loeskuts!

Johnny with the Hard Rock Machine, Skinny Jim and the Wildcats of Teal Records, Ryder Gates richting New Mexico of the Prairie rond New Mexico. In de gegend waar die eerste atoombomben worden gezonderd. Hallo, hier Bob Taylor met Thunder Rock.